0: Jou daaglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7. Regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.

0: Helderberg FM 93.6.
1: Here for you.
2: Your daily blend of music.
3: Daily blend of music.
2: This is your sunrise shake-up show
3: that wakes you up,
2: shakes you up,
3: and gets your day fired up
2: with Fani every morning between 5 and 6 a.m.
1: on Helderberg FM
0: 93.6,
1: your community station.
4: Is op ons 5 uur, goeiemorgen, baie welkom bij vanmorgen's program. Dit is, natuurlijk die 1 augustus, jy is ingeskakel net hier op Helderberg FM, saam met my Fani Skoeman. Elke oggend hier tussen 5 uur en 6 uur, ons is vandag by die 1 augustus op pad af, afdraande met wat die jaar aan betref. En ek moet sê, as ek so vinnig naar die weer kyk, is dit moontlik? Kan het wees? Vandag het ons een lekker warm dag hier in die Helderberg strand area. Ons kyk na 27 grade. Jo, dit gaan lekker wees. Nog vir jou baie lekker muziek so vroeg vanmorgen. Ons kyk bykie waarna kan ons uitsien ook na die program. Soos ek sê, oor so 10 minuten van nou bring ek vir jou volledige weerverslag vir vandag en soms over die rest van die week. En ek moet sê, ek sien uit na hierdie naweek, want ons het lekker warm weer. Sonnige weer en warm weer. Gister was een lekker dag, nie? Gister, ja nie, ons het so bykie voorsmaakie gekry van, onthou jy nog hoe somer was? Ja nie, dit is hoe somer was. En vandag kan ons definitief herinner word. En ek seker af van vandag kan ons 'n buite lewe hê, want dit gaan lekker warm wees. Dompig met lekker warm sonskyn weer, amper soos een somersdag, so vandag en morgen. En dan gaan ek vir jou op hoogte hou van wat op die paai aan gaan. Ek moet sê, dit is nog lekker stil vir morgen. Dit is natuurlijk saterdag, mense slap so'n bietjie laat, en die wat op pad is werk toe, of terugwerk is, toe gaan ek vir jou op hoogte hou, en die paai is natuurlijk baie dingetjes wat vandag gebeur, is interskole oorals ten haar, en die Parel, weet ek, is het groot interskole, en ja, ek sal so'n bietjie kyk na die sportwerk, ook wat het gebeur daar met die Currie Cup beker gestrand, tussen die Griekwas en die Cheetahs, wat opwindende wedstrijd, het was lekker, en dan het ons ook een paar wedstrijden wat vandag gaan gespeel word, en so ook vanmorgen, so ek hou jou op hoogte wat dit aan betreft. Natuurlijk die opleks wat gearriveerd het gister, en daar was een groot verwelkoming daar by die DHL stadion, so ons sien uit na lekker sport hierdie week en hierdie maand wat voordier. Maar intussen het ek vir ook lekker muziek so op een vroeg ochtend, en ek hoop jy gaan jou kopie koffie sal my geniet, net hier op Helderberg en samt my Fani Skoeman, met jou Sunrise Shake-up Show. So jy kan hoor in die achtergrond het vir jou die Food Tappers van The Shadows, om jou so recht te kry vir hierdie lekker saterdag. Ja, is die 1 augustus, kyk waar gaan die tyd, nee, ons is op pad kerswees toe, ons moet begin aftel kerswees toe, lekker en uitverkopings by die malls, weet ek sien alles is uitverkoop, al die somerskleren is, word nou uitverkoop, so want dit is ons nou amper somer. Ons spring vanmorgen weg met Kurt Dern, wat vir ons gaan sing Meisies Fontein.

0: Don't Stop Moving is Slap 7. Dit word ons Kurt Herren wat ons gesing het, Meisies Fontein. Is nou so 10 minuten na 5 en ek kyk so bykie na die weer en is dit moontlik? Joh, dit gaan een lekker dag wees vandag. Ons kyk na 27 graden hier in die Helderberg area strand. Kom ons kyk bykie na die weer vir vandag en ook soms over die rest van die week. Soos ek sê, ons begin in die strand Helderberg area, kom ons baie soms het wees sowel as Grabouw en vandag sien ons uit na een prachtige sonskyn somersdag, langlaas bykie somer weer gehad, het gaan vandag lekker wees. 27 grade, maximum minimum van 10, lekker. So ook vir morgen, baie lekker dagje wat morgen plaasvind, sonskyn weer, maximum 26 en een minimum van 10. En dan wind, wat ook nie eindelijk veel gaan plaan, net so 7 km per uur hier in die Helderberg area. En as ons kyk na maandag, raak het bykie koelerig, maar nog steeds matig, maximum 21 grade met nog sonskyn weer. Ek dink ons het, ons daarom gesê, het gaan dalk reën hier in die week. En dan dinsdag 22 grade met een minimum van 10. So, en dan lyk het na woensdag neer, as dan niks, die reën is eerst hier teen donderdagse kant. Dit gaan lekker wees. Kom ons kyk hoe lyk Stellenbosch. Ook vandag een prachtige dag, so 26 grade vandag, met so bykie bewolkte weer, maar lekker matige sonskyn weer, wat ons kan verwag. Sondag het ons een maximum van 24 en een minimum van 6 daar in Stellenbosch. En dan maandag raak het so bykie koeler, maar nog steeds matig, maximum van 20 en een minimum van 9 met nog sonskyn daar wat voorlee. Dan as ons beweeg na Kaapstad toe, dit is vandag ook een prachtige sonskyn dag met bykie wolke, maximum 25 grade, minimum van 10, prachtige dag ook in Kaapstad. Morgen maximum van 22 grade, minimum van 10 met sonskyn weer. Maandag een maximum van 18 grade met een minimum van 10 met een bewolkte dag wat voorlee. Dis wat jy weer om betref vir vandag en vir die rest van die week. Dit gaan prachtige, lekker somers daar weer. Definitief een dag om bykie, ek sal sê, definitief daar langs die strand te gaan loop, nie? Absoluut, ja, langlaas dit gedoen. So, met hierdie type weer gaan ons dit definitief geniet. Ek het weer nog lekker muziek, as ek so vinnig na die verkeer kyk, nog niks rarig wat ek kan rapporteer nie, is nog lekker stil, maar ek gaan vir jou lekker muziek speel. So op een saterdagochtend die 1 augustus. Hier is Maroon 5, A Move Like Jagger.
1: Your community station, keeping you company throughout your day via radio on 93.6 FM
2: or live stream via HeldebergFM.co.za.
1: This is Helderberg FM 93.6.

0: Het Winsel, een meisje wat kan vastdansen. Ja, die lekker vastdans. Wanneer laatst het ons bykie gaan dans. En ek is seker van vandag gaan ons dans met lekker weer wat voorlik. Kom ons kyk so bykie wanneer kan ons uitsien na vandag. Wat die sportwereld dan betref. Janie, lekker currykap wat afgeskop het gestrand. En het was uitstekende wedstrijd. En die hier het gemis het, die intussen Griek was. En die Cheetahs en die Griek was wat daar weggestap het. Met een naalbyt 24-21. En tot op die laatste minuut kon die Cheetahs net nie punte aanteken om die wedstrijd te wen nie. Vandag het ons ook nog heel wat wedstrijd wat gaan plaasvind, is natuurlijk die Currybeker en het is hier ten 3 uur vanmiddag wat jy moet voor die kassie gaan sit, want het is die Stormers, teen die Sharks gaan speel, hier op die stadion van DHL stadion. En dan het ons die net dan af 5 uur die middag het ons die Lions wat teen die Bulle gaan speel en dan Sondag het ons ook een wedstrijd. Dit is die Cavaliers wat 3 uur afskop teen die Pumas. Lekker rugby van ons kan uitsie. Ja, die All Blacks het gearriveer en ja, daar was een groot verwelkoming daar by die DHL stadion gister met die Kaapstad Crusaders wat hulle verwelkom het en van volgende naweek af het ons nou weer lekker rugby van ons kan uitsien wat die All Blacks aan betref. Ek het nog vir jou lekker muziek hier op Helderberg FM sal my fanies kom in elke oggend is in 5 uur en 6 uur hoop jy geniet die muziek. Lekker saterdag oggend want is die 1 augustus nieuwe maand met lekker nieuwe begin. Hier is ons level 42 Lessons in Love.
1: Sunrise Shake-Up with Fani every morning between 5 and 6 on Helderberg FM
2: 93.6.

0: runway.
1: Dis lekker. Dis plaaslik.
2: Jou gemeenskapsradiostasie.
1: Helderberg FM.
2: 93.6.
1: Number 27.

It's the Travelling Wilburys of End of the Line. It's been quite a few years now since I've heard this song last, but always love to have a nice throwback here. Thank you for sending through your requests. It's been a pleasure serving you this power hour. Unfortunately, it's almost time for us to stop the English requests. However, if you still have an Afrikaans song that you'd like for me to play, laat my asseblief weet op die WhatsApp line. Dit is 021-106-936. Hallo, ek is Hein Skouvert hier so op Helderberg FM 93.6. En onthou, dan soos ek gesê het, om 5 uur is het inderdaad Afrikaans bo, en dan gaan ons lekker een uur het van Afrikaanse treffers, en ek deel met jou een bykie van, vandag speel ons Treffer 2 strijd onder andere, en ek speel vir jou een van die liedjes van laas weekse onderhoud, net indien jy dit gemis het. Maar vir nou gaan ons nog een paar laaste liedjes hier so hee, wat om die uur reg af te eindig. It's Michael Jackson featuring Justin Timberlake with Love Never Felt So Good. Last week I said I didn't know this song, but in fact I do. It's such a classic. Let's enjoy together.

0: Jou daglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7. Regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.

0: Jou daglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7. Regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.